Andere macht die niet leveren. Voorman voor die radio, de Justin Morgan, hier in volgen met Dirks Bentley. Die kan vertellen ons wat klokka går, best te vullen met. Den heet Time is a Tickin'.